als vlucht. In de woed, daar is maar niet bij zin. Und man sagt sich,